0: Bejong Longqing Nianqing Li Gong, Kamge Lopti Li Chen.
1: Bejong Longqing Nianqing Li Gong, Kamge Lopti Li Chen.
2: Jachiwi Sengke Namba Tsuma Kamzang. Ngane Bejong Longqing Nianqing Li Gong, Kamge Longqing Je Sanda Chichi Li Chen Ge Gengen Lozang Nima Yin. Tene ta za sunjiba